0: kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem met verdriet

0: is 105. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10:00 meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

now. 105, 105, 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en The Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Hi.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal.
2: Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuzes al gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Van de 74 nieuwe bomen langs de Zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 dood gegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
3: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen, we zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
4: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
5: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
4: Nee, ja. Dus aangenamer.
5: Ik heb media geloot, ja. Dus vandaar.
4: Ze is er ingetrapt.
6: Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
2: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaal-rechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 18 graden langs de kust tot ruim 20 in het zuidoosten.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Beverwijk Oosterknoop het Rotterpolderplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden.

0: Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
1: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
0: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
2: We zien hoe schwierig het is, uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen was een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Beverwijk en Velsen 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Evers.
5: Goedemorgen, 21 september vandaag, begin van de herfst. Houd het maar vast. 105. Betekent dat de zomer, dat we daar afscheid van hebben genomen. Officieel natuurlijk. Bye bye, zwaai zwaai, tot volgend jaar maar weer natuurlijk. Goedemorgen, vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105, of zo 105 in bedrijf. Met dat toch een programma zoals te doen gebruikelijk. Tot aan 10 uur, ook op deze maandagmorgen.

Jackie van en Baila. Aan het begin van een nieuwe aflevering van het ochtendprogramma deze maandagmorgen. 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal in ieder geval. En natuurlijk alles iedereen die er verder bij wil horen. En nou, je bent van harte welkom en uitgenodigd op deze maandagmorgen 21 september. Ik zei het al, we hebben de zomer achter ons gelaten. We gaan ons nu richten op zeg maar het laatste kwartaal van het jaar. Ja, ik kan het ook niet helpen. Het is nou helemaal zo. Het kan best wel een keertje mooi weer worden natuurlijk. Maar goed, we houden het gewoon in de gaten. Tot 10 uur. Muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer.

Alex Warren met nieuwe muziek. The Emerald Eyes, hier op 105 van deze maandagmorgen. Drie bomen van de nieuwe aanplant langs de zeeweg, daar bij Overveen, zijn gesneuveld. Helaas, ze kunnen een hele boom over opzetten hoe dat komt. Maar later in het programma kom ik er even uitgebreider bij op terug. Tot 10 uur, het ochtendprogramma vandaag de dag. Vandaag de maandag op deze 21 september 2020.

the Tiger en Feel Good. Proberen dat in ieder geval dat gevoel een beetje op te wekken op deze maandagmorgen. Het begin van een nieuwe week. Telefoon van de wind op buitenplaats Elswoud. Denk je, waar gaat het op over op deze maandagmorgen? Ga ik je straks even over bijpraten.

0: Roel van Velzen. In het kader van, ik zou zeggen, muziek uit de buurt. Maar...
1: Muziek uit de buurt.
0: Ja.
1: Haarlem 105.
0: Ik bedoel maar, ja, we zitten een beetje achter elkaar geprobeerd. En Baby Get Higher, eigenlijk was dat een beetje de doorbraak voor onze rol natuurlijk. Goedemorgen, 105 in bedrijf, vast onderdeel in de programmering. Toch deze rubriek natuurlijk, de muziek uit de buurt. Met deze

Ping, hoor je Luck and Love in het kader van de muziek uit de buurt op deze maandagmorgen in het ochtendprogramma hier op Hollandswijf. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Jawel, zometeen de editie van 7:30 van het Haarlem Hollandswijf nieuws.

0: is with you. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim-directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. Van de 74 nieuwe bomen langs de zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 doodgegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb het
3: mee
4: ingelood.
3: Ja. Dus vandaar.
5: Ze is er ingetrapt. Het is echt vet leuk. Echt gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de auto met pech op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 minuten vertraging tussen Roelofarendsveen en Schiphol, 13 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Maandagmorgen, 105 in bedrijf op deze maandagmorgen. Nog het programma tot aan 10 uur met nieuwe muziek van Chaka Khan. En

beter en completer kan ik het allemaal niet vertellen natuurlijk. Daarvoor nog Say Less van JYT. Say Less, Play More Music zou ik dan zeggen natuurlijk. Het was druk afgelopen zaterdag bij het eerste Oktoberfest bij de Veerplas. Kom daar straks even op terug. Ik vind daar iets van.

Chorus. Een van de mooiste nummers die ze eigenlijk gemaakt hebben. Wat eigenlijk het eerste nummer wat ze ooit hebben opgenomen. In ieder geval. Maar dit was het nog een keer waar het bij ons ook om gaat natuurlijk. De radio. We doen niet anders. Ja, natuurlijk ook online en televisie. Als ik even voor mezelf spreek, is vooral radio. Laten we daarop houden. Maandagmorgen, 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Met Ella Langley.

Langley, Choosing Texas. Goedemorgen. Kijk, je nieuwe week weer een beetje op gang hier op 105 van deze maandagmorgen. Omwonenden zijn kritisch op plannen voor mogelijk AZC bij de Krukiersbrug. In het volgende uur meer daarover.

Jess Morrison, Slave to the Music. Het hospice Haarlem ziet af van uitbreiding naar Aardenhout. Was wel wat om te doen natuurlijk. Straks meer daarover in het volgende uur. Zometeen allereerst het NOS Journaal van 8 uur op deze maandagmorgen.

0: now. You wanna make it.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal.

0: In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
1: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
0: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
2: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er maar een paar files op de A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. AN207. Af aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woudbrugge en de A4. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
5: Goedemorgen, het is 8 uur geweest hier op 105. Het ochtendprogramma doen we nog tot 10 uur.

Nou, die heeft waarschijnlijk al een tijdje niet gehoord, deze van Jermaine Jackson, de Swedish, de Swedish. Goedemorgen. Welkom bij deze eerste herfstuitzending van het ochtendprogramma. Deze maandag, de 21ste september. Want ja, het is toch wel de dag dat dan officieel toch maar de herfst begint. Meteorologisch was dat natuurlijk 1 september al het geval. Maar dat heb ik maar even overgeslagen voor het gemak. Tot 10 uur het ochtendprogramma op deze ja, toch gedenkwaardige maandag natuurlijk. Met muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. Dus even kijken, straks om 10 uur is hij er gewoon weer. Jan Gaals met Haarlem Werk. Maar je weet het ook wel, zover is het nog lang niet.

When Everybody Knows My Name, Cal Redding. Ik zat even een artikel te zoeken. Er ging iets over fastfood en iets met de GGD. Afgelopen zaterdag bij de collega's van het HD. Straks meer daarover in het ochtendprogramma.

0: Bruno Mars, On My Soul, op de maandagmorgen in het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag, 21 september alweer. Ja. Nou, ik had het erover, de GGD en fastfood rondom het Stationsplein. Nou, er is een advies van de GGD uitgebracht. En als het aan die GGD Kennemerland ligt, telt het nieuwe Stationsplein in Haarlem straks een behoorlijk aantal minder fastfoodzaken. Jawel. Hoe ver gaat dat dan, denk je, op een gegeven moment? Hè? Nou, de publieke gezondheidsdienst heeft dat allemaal laten weten aan de gemeente Haarlem. Reizigers geven het plein een 7 en maken zich vooral hard voor een betere doorstroming van bussen en meer groen. Nou ja, dat fastfoodverhaal, dat is even mijn eigen leven gaan leiden. Dus vandaar. Het GGD hecht vooral belang aan een beperking van het aantal fastfoodzaken rondom het Stationsplein. En op die manier kan namelijk worden gewerkt aan een soort duurzame en gezonde leefomgeving. Als de GGD een zin krijgt, is het Stationsgebied van Haarlem een tweede buurt in Haarlem waar geen snackbars meer mogen komen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het toch wel een heel bijzonder verhaal allemaal. Maar goed, dat als de overheid zich ook daar al mee mag en gaat bemoeien. Maar goed, het is een advies, hè. Laat dat even duidelijk zijn. Een advies, daar kun je van afwijken of je kunt het naast je neerleggen. Wat je wilt. Dat zou zomaar kunnen. Goedemorgen, Haarlem 105 in bedrijf vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Met het ochtendprogramma tot 10 uur. Vandaag de dag, vandaag de maandag, 21 september.
1: Jaded eyes along the border. All my dreams have turned to gray.

Hold Me Down en Hold My Beer, Kingfisher. Kennemer Golf Club in Zandvoort gaat volgend jaar het KLM Open organiseren. I promise.

Nick Kamen, I Promise Myself. Ja, dat doe ik ook wel eens, maar kom niet veel van terecht natuurlijk. Hij ging ooit door het leven als vriendje van Madonna. Maar goed, hij toch wel een paar aardige hits natuurlijk. Ik zei het al, Kennemer Golfclub in Zandvoort. Volgend jaar van 10 tot en met 13 juni gastheer van de zogeheten KLM Open. Vierdaags golftoernooi. Daar doen 156 deelnemers aan mee, waarvan 15 de Nederlanders zijn. En dat heeft de toernooidirecteur hier vorige week toegelicht bij de collega's van Haarlem Vandaag. Er komt een mix van jong talent, toppers van nu. Ja, en oude garde die allemaal kunnen winnen op deze baan. Nou, in feite, het toernooi, de KLM Open, keert terug naar Zandvoort. En dat is na een periode van 11 jaar. En volgens mij, ik weet eigenlijk niet beter dat het daar gespeeld werd. Maar het is nog een tijdje ergens anders geweest natuurlijk. Onder meer Bad Hoeverdorp en in Kromvoort. Nou, de Kennemer Golf Club heeft wat aanpassingen aan de baan gedaan. En daarom kunnen ze de KLM Open weer organiseren. Het interview met de toernooidirecteur kun je allemaal terugluisteren op onze website www.haarlem105.nl. En het hele artikel van Martijn Baak kun je daar op je gemak nog eens even nalezen.

I need it bad. Ik denk dat ze koffie bedoelde. Kan bijna niet anders. Dat geldt voor mij ook natuurlijk op deze maandagmorgen. Maar goed, zometeen tijd voor het Harne 105 nieuws. De editie van 8:30 is onderweg.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze al gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim-directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik heb mijn vader had een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn allebei Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een Apelski Festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb een geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk. Echt gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Het CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Knopend Muidenberg en Watergraafsmeer 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A9 Diemen Amstelveen staat nu een file bij Amsterdam Gaasperdam. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Grande op de maandagmorgen. 105, het is ochtendprogramma tot aan 10 uur op deze maandag, de 21 september. Dit vind ik leuk en ik vind het toch leuk om het te draaien. Luister maar.

0: schoenen mee.
1: Anouk en Jora heten ze. De stoute schoenen. De schoenpas trekken hem aan, zullen we zeggen. Ik hoorde hem vorige week donderdag bij Jan Gaus. Even na 11 in de ochtend uiteraard. Voor het eerst, ik denk, die moet ik in mijn programma even inpassen. Ja, ik vind het gewoon een lekker nummer. En het klinkt ook

0: Thomas Gunn. Just Give Me Joy. Het is maandagmorgen. Het is tijd voor
1: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Crystal. Losing My Head. Ik zou het hoofd er maar even bij houden dat u kaarten uiteraard van muziek uit de buurt. Het hospice Haarlem komt toch niet in het voormalige SAB-gebouw in Aardehout. Dat liet Bloemendaals burgemeester weten tijdens een raadsvergadering afgelopen week. Het hospice wilde vanwege een tekort aan bedden uitbreiden naar de vroegere basisschool in Bloemendaal. Maar dat blijkt nu een wat te groot risico te zijn. Al dus interim-directeur van hospice Haarlem, Marianne Omens. Het hele artikel lees je op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bijdrage van onze eigen Bas de Larie. Daar te vinden en even terug te lezen. Er is wat om te doen over dat besluit in ieder geval. Want wordt getwijfeld of dat wel de echte reden is. Ja, dat zal moeten blijken natuurlijk. Ik kom er in het volgende uur even uitgebreider bij op terug. Straks heeft iedereen daar natuurlijk een mening over. En dat mag. Het ochtendprogramma tot 10 uur. Vandaag de dag, vandaag de maandag. De muziek is nooit ver weg.

Leon Bridges. Light the Way. De provincie Noord-Holland stelt een bedrag van €50.000 beschikbaar. En dat doen ze tijdens een pilot voor kunstenaars. In het volgende uur kom ik er even uitgebreider bij je op terug. Je leest het allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bedoeld om de culturele sector vooral een zetje te geven. Zometeen NOS Journaal van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
4: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
3: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
5: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
3: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog.

0: bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naar de Vesting en Knoop het Watergraafsmeer. De vertraging is een kwartier. Door een ongeluk op de A9 Diemen Amstelveen. 2 kilometer file bij Amsterdam Gaasperdam. A10 Watergraafsmeer knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en Knoop Lunetten. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
3: Goedemorgen, 21 september, begin van de herfst. Ja. 105. Kan het ook niet veranderen. Het is wel zo natuurlijk. Een meteorologische herfst al begonnen op 1 september. Maar goed, 21 september, houden we toch even aan voor het gemak. Begin van de herfst. We hebben afscheid genomen vanmorgen van de zomer. Ik zeg toedeledokus, tot volgend jaar. Maar goed, zonder gekheid. Het ochtendprogramma gaan we doen hier op 105. En maken we even af tot aan 10 uur. En ja, we gaan eens even terug naar de toch redelijk vroege jaren 80. De Stool Pigeon, Kid Creole en de Coconuts. En deze zat er ook nog ergens tussen Annie, I Know Your Daddy. En deze kwam daar volgens mij net voor of net achter. Ik ga dat nog een keertje uitzoeken.

0: Creole en de Coconuts. Vooral de laatste, dat vond ik al erg interessant, moet ik zeggen. Die Endicott hier op 105. De maandagmorgen, het begin van het derde, meteen alweer. Ja, kan die ook weer anders maken. Het laatste uur van het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag 21 september, ik zei het al. Morgen weer vroeg op met collega Rob, dan is hij terug van vakantie. En dan voor de fans, dan is hij hier gewoon weer om 7 uur paraat. 7 uur in de ochtend, voor alle duidelijkheid.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

Fast Boy, nieuwe muziek. Music Sounds hadden ons ook mee bezig natuurlijk hier op 105. Provincie Noord-Holland stelt een bedrag van 50.000 euro beschikbaar tijdens een pilot voor kunstenaars. Makers die via de website van de stichting Voor de Kunst met een crowdfundingpagina geld inzamelen voor hun project kunnen tot en met december van dit jaar, neem ik aan, mogelijk rekenen op een maximumbedrag van 2500 euro. Nou, mooi is dat juist die kleine bijdragen het verschil kunnen maken. Anders gedeputeerde Jeroen Oldhoff bij de collega's van Haarlem vandaag afgelopen week. Gedeputeerde geeft toe dat de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren een beetje te weinig met cultuur heeft gedaan. En ook aan cultuur heeft gedaan, moet je zeggen eigenlijk, denk ik. De culturele sector draagt namelijk bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen. De bijdrage van de provincie Noord-Holland moet ook het ondernemerschap onder kunstenaars verder gaan ontwikkelen. Het hele interview met de gedeputeerde Jeroen Oldhoff te beluisteren op onze eigen website www.haarlem105.nl. En ook kun je dat op onze website nog eens even rustig nalezen hoe dat allemaal in elkaar zit. Ah, ja, zo is dat. Het ochtendprogramma doen we natuurlijk eigenlijk 7 dagen per week. Van maandag tot vrijdag tussen 7 en 10. In het weekend zijn we er ook. Op zaterdag en zondag uiteraard tussen 7 en 9 dan wel. Wel een uurtje korter natuurlijk. Ja, het is niet anders. In ieder geval, één ding is zeker in het ochtendprogramma. De muziek is nooit ver weg.

0: Starship. And nothing's gonna stop us now. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Hey, van Mac.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En de Kings and Queens. Omwonenden van het geplande asielzoekerscentrum het Weiland daar bij de Krukjesbrug. Heemstede zijn kritisch op de plannen van de gemeente Heemstede. Dat mag natuurlijk. Wat denk je, waar gaat het over? Ga ik je straks even over bijpraten hier in het rondprogramma. Maandag 21 september, begin van de herfst. Geld genoeg.

0: Raoul Michel, in het kader van de muziek uit de buurt. Geld genoeg.
1: Oh ja.
0: Geen probleem waarschijnlijk. Even kijken. Harlem 105. We doen het ochtendprogramma nog tot 10 uur zoals gebruikelijk. Dus ook op deze maandag 21 september maken we ook geen uitzondering. Zometeen met Harlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Van de 74 nieuwe bomen langs de Zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 doodgegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen, we zijn allebei Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een Apelski Festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb een geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk. En gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later. Omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man uit Venezuela gisteren in zijn romp geraakt. Hij raakte zwaar gewond. Na het incident werd er gedemonstreerd tegen ICE. De omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. En in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar zonder succes. De politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag geregeld zon. Blijft droog bij een graad of 19.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file tussen knooppunt Muidenberg en Watergraafsmeer van 7 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Take Me Back. Kygo, samen met Max McNowen hier op 105 in bedrijf. Vanuit de Alstad van Noord-Holland, het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Tot aan Jan Gaals. En die gaat dan door om 10 uur met Haarlem werkt op deze maandagmorgen. Als je zorg hebt aan je hoofd en je hebt die altijd met iemand gedeeld, maar die persoon is inmiddels overleden, dan is er toch de mogelijkheid om zo gezegd je hart te luchten bij diegene. En dat kan via de telefoon van de wind. En die vind je op buitenplaats Elswoud in Overveen. Dan denk je, waar gaat dat er allemaal over? Nou, in Nederland zijn er meer van die telefoons. Een Japanner heeft de eerste ter wereld in 2010 geplaatst. Een neef was overleden. En hij zocht naar een plek om toch met hem te kunnen communiceren. En daar troost in te vinden. Hij hield niet van schrijven, maar wel van praten en spreken, zeg maar. Hij geloofde dat de wind zijn woorden meenam naar zijn neef. Al dus Trudy Satrik. En daar maakte dan Ander veel gebruik van. Trudy komt uit Haarlem en ze verloor haar ouders op vrij jonge leeftijd. Ook zij was op zoek naar een manier om met ze te kunnen communiceren. Maar toen zo'n telefoon in de buurt en in onze omgeving was er nog niet. En daarmee heeft ze contact gezocht met Staatsbosbeheer met de vraag of er op buitenplaats Elswoud zo'n telefoon mocht komen. En dat is gelukt. Het hele artikel lees je bij de collega's van NH Nieuws. En ja, het is misschien wel aardig en interessant. Ik vind het een ontroerend artikel. Het idee, spreekt me toch wel aan. Of je er gebruik van maakt, dat mag iedereen natuurlijk allemaal zelf weten. Je mag ook alles van vinden. Maar telefoon van de wind, je vindt hem op buitenplaats Elswoud. Nogmaals, als je geïnteresseerd bent, kijk even op de website van de collega's van NH Nieuws. Veel meer nieuws en informatie te vinden op onze eigen website. www.haarlem105.nl.

Rock and Crown. Hold me close op deze maandagmorgen, 29 september, 105. In bedrijf. 105. Tot op Rabbedocht tot aan 10 uur met mooie muziek.

Right Here in My Arms. Selwyn hoorde hier op 105 deze maandagmorgen. Nou, toch de programma hebben we alweer een beetje gehad deze maandagmorgen. Morgen vroeg op met collega Rob. En Rob is van vakantie. Dat is lekker op pad geweest. Lekker helemaal uitgerust. Wat te doen over het faillissement van het slachthuis Haarlem. Dus, ja, de politiek wil een frisse start. Ik kom daar een andere keer even uitgebreider op terug. Het is ook wel een opmerkelijk verhaal in ieder geval. Zometeen, na 10 uur, Jan Gaals met de maandageditie van Haarlem Werkt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag...

0: Die dag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 21 september. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
2: Ik heb voor je BFI, Why Not Jazz en Billy Ocean.

hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105. De Haarlem 105 Dance Classic. You, you.

into my car, Billy Ocean. En BFI met Why Not Jazz. En dat allemaal hier op deze maandagochtend. De Oktoberfest in de Veerplas is goed verlopen. En ook de Sparendamse Peesweek is weer heel goed gegaan. Ach, wat was het allemaal mooi, hè? Zeker. En dit is somber. My body isn't ready.

0: Somber was dit. And my body isn't ready. Ja. 105. De afgelopen zaterdag in Kimberley dus even bij het Oktoberfest kijken.
1: Niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
2: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
1: Nee, ja. Dus aangenaam.
2: Ik heb een geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
4: Ja, we zijn er nog nooit geweest. Dus als ze dicht bij huis is, dan pakken we het gelijk mee natuurlijk.
5: Het eerste Haarlemse Oktoberfest. Het waait een beetje, maar het gaat goed. We zijn geopend. Dus ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
6: Het is echt vet leuk. Echt gezellig. En heel veel bier.
2: Ja, hoe smaakt het bier?
6: Echt helemaal top.
1: Dit is mijn eerste pul. Ik heb al een kleintje, maar ik denk dat ik moet nu het grotere werk gaan beginnen.
2: Sorry, ik sla het bier even over. Ja, en dan zie ik dat jij geen biertje in je handen hebt. Maar het is wel echt een bierfeest, hè?
3: Ja. Nee, ga ik één biertje nemen. Ja.
5: Nou, Haarlem is van origine een bierstad. We hadden meer dan 100 brouwerijen aan het sparen. Nu hebben we alleen nog maar 2 brouwerijen. Maar vandaag hebben we een extra Haarlem biertje erbij. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Dat past bij Haarlem. Dat is voor een breed publiek geschikt. Waar kun je echt doen, waar iedereen lacht. Dat je even vergeet wat het is. Je eigen wereld creëren. Ja, dat is toch leuk. Een Oktoberfest.
2: Ik hou heel erg van Oktoberfest. Daarom heb ik er ook mee gezult, zeg maar. Maar
1: ver te reizen.
2: Ja,
1: wonen
2: lekker
1: Haarlem.
2: Op de fiets. Dus heel fijn.
0: Mooi, hè?
2: Ja. Hoe vaak is die al gevuld?
6: Ja, 4-5 keer is toch wel een mooie hoeveelheid, denk ik.
2: Hoeveel gaat erin dan?
6: 5 liter. Maar voor 8 man. Dus dan het schaalt wel lekker.
0: Mooi, hè? Ja, in de beelden kun je er ook bekijken op onze website. En ook in de app natuurlijk, het Aardem 105 app. Je hoort een reportage van Kimberley Luske. En dit is Teddy Swims.

vader en zoon, die dat toch maar even met elkaar hebben georganiseerd. Dat Oktoberfest. En volgend jaar gaat het ook weer door. En ze hebben een vergunning voor 10.000 man. Deze eerste aflevering waren er ongeveer 3.000. En nog wat aanloop. Is dat wel gaaf, hè? Ja, mooi. En dit is Brother Wallace.

0: staat. 105. En dat nummer, dat maakt deel uit van de 5 nieuwe platen.
1: Ja.
0: En dit is Roxy Dekker.

Dua Lipa en de Houdini. Ligt het aan mij dat we een tijdje even niks gehoord hebben van Dua Lipa? Of heb ik het gewoon gemist? Dat kan ook hoor. In ieder geval was dit Dua Lipa en de Houdini. Straks het Arnhem 105 nieuws van 10:30. Met het nieuws uit je eigen stad. Heemstede en Bloemendaal. Dus, maar nu is het even David Bowie en de Sound en Vision.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim-directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. Van de 74 nieuwe bomen langs de Zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 dood gegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb een geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk. En gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam. Dan nog het weer. Het is bewolkt met in de middag ook zon. Het wordt maximaal een graad of 19. En morgen wordt het nog iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: I suggest you find yourself a friend, la la la.
1: Train.
0: And just don't talk about the weekend.
1: Ja, over het weekend hebben we niet meer. Muziek uit de buurt, muziek uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ook wel een beetje uit Zandvoort en uit Zandvoort. Maar deze jongens komen toch echt uit Haarlem. Jack and the Weatherman. En een
2: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. We don't

valt nog mee, hè. AZ 1-0 gewonnen van Telstar. Als je dan kijkt naar Feyenoord, die wint dan met 5-0 van FC Utrecht. Dus als AZ dan met 1-0 wint van Telstar, thuis ook AZ nog eens een keer, dan hebben ze dat gewoon heel goed gedaan. Meer kan je daar niet over zeggen. Ja, en dit is Leon Bridges en Light the Way.

Corinthians en Light the Way. Heerlijk nummer. Regelmatig langskomt bij 105. En Clean Bandit. Die kennen we natuurlijk van heel veel leuke liedjes. Ze hebben nu een nieuwe single uit.

echt een grote hit was dit. In de jaren 80. Amoureux, solitair. Daarna eigenlijk heel weinig meer van gehoord. Ja. Het is bijna 11 uur. Dat betekent het eerste uurtje. Haarlem werkt, zit erop. Dan na het NOS Journaal van 11 uur ben ik nog een uurtje bij je terug met Haarlem werkt. En ik heb nog even deze plaat voor je. Christopher Cross. And Ride Wide Awake.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 21 september. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Ook wel OMD, Locomotion.

0: like home. But it feels
1: like home. En ik hoop dat dat ook voor het golftoernooi KLM Open, of dat ook weer like feels home. Want het golftoernooi KLM Open keert na 11 jaar terug naar Zandvoort. Ach, dat is toch mooi, hè? En het KLM Open is jarenlang georganiseerd rondom Schiphol. Maar nu dus terug naar Zandvoort. Een mix van jong en oude garde. Dat allemaal bij het golftoernooi. Dus dit weekend bekend geworden. Dat is toch wel heel mooi. Ja. Goedemorgen, dit is Ollie en Jerry.

0: And there's no stopping us, breaking. And Ollie and Jerry. Item 105. En onze verslaggever die was er eventjes bij het eerste Oktoberfest in bij de Veerplas. Afgelopen zaterdag was dat. 3000 man.
1: In Noord-Holland lopen met alles een beetje achter. Maar bijvoorbeeld in Sittard heb je er eentje met 30.000 per dag. En ik mag hier tot 10.000. Dus,
0: Wauw, Sittard, 30.000 per dag. En de organisator geeft dus aan dat hij een vergunning heeft voor 10.000. Wauw.
1: Dat het daarin gaat groeien, want dan kunnen we nog meer gekke dingen doen. Nog meer activiteiten.
2: Ja, dat is volgend jaar weer.
1: Ja, absoluut. Ik heb de datum al in de agenda gezet.
2: Tel.
1: We gaan een weekje later. Nu zitten we tegelijkertijd met de Feestweek Spaarndam. En volgend jaar zijn we voornemen.
0: Ja, dat was een beetje onhandig natuurlijk. Dat het precies in hetzelfde weekend was van het Spaarden. Van het Spaarndamse feestweek. En je hoorde een beetje hilariteit. Want de organisator van het Oktoberfest. Die had namelijk een hoedje op. Een mooi Duits hoedje had hij op. Maar dat door de grote wind, door de vele wind. Was dat hoedje op een gegeven moment. Waaide dat af. Vandaar dat
1: om hem een weekje later te doen. Aan het laatste weekend van september.
3: Als je de plutselen
0: Een lekker sfeertje hoor, daar in die tent.
1: Namelijk niet alleen zitten aan tafel, niet alleen bier drinken. Is natuurlijk wel fijn als mensen het allemaal lekker doen. Maar we hebben heerlijk Duits eten, we hebben een echte zwenkengrill. We hebben ieder uur een partyalarm. Dat houdt in dat we pretzels in het publiek gooien. Mensen die vangen worden op het podium gehaald voor een spelletje ieder uur. En die kunnen daarmee wat winnen. En voor de rest is het gewoon lol hebben met z'n allen. Gewoon genieten, gek doen. Even vergeten dat alles buiten deze poort bestaat.
4: Hij moet stoppen met housemuziek. Hij moet wel echt Duits gaan draaien. Op een Oktoberfest wil ik Duitse muziek horen.
0: Ja, zo is maar net. Ja.
5: Het is geen Duits, maar de sfeer is zeker aanwezig. Dus we zijn helemaal gelukkig.
6: Die Nederlandse muziek is beter. Ja, beter. Nou, niks ten nadele van Duitse muziek. Ik hou heel erg van Samuel Welt, Yves Berends. Dus ik ben helemaal blij.
7: Ja, misschien als er straks meer drank in zit, dat er meer Duitse muziek komt en dat we dat dan ook kunnen waarderen.
8: Misschien meer bier.
7: Ja, misschien toch meer bier dan.
0: Ja. Wat me ook opvalt, en ik zit de beelden te bekijken. Die beelden die kun jij trouwens ook bekijken. Dat er toch wel heel veel mensen ook gewoon een pakje hebben aangedaan. Zich toch serieus hebben verkleed. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat had ik niet verwacht. Kimberly Luske, die was daar aanwezig afgelopen zaterdag. Bij het Oktoberfest in Arnhem. Prachtig. And John Allen is dit, The Rules

0: John Allen. The Doors Are Running. Ja, je hoort niet zoveel meer van het Wolven nieuw. Beetje bedaard, ja. Goedemorgen, Haarlem 105.
1: Dit is Haarlem 105.

0: my favorite waste of time is toch wel een beetje radio maken. En dat doe ik al heel lang. Oom Paul was dit.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, Iris Berendsen. Hij doet mee met de beste zangers van Nederland.

Berendsen, zoals hij dat ook deed bij De Beste Zangers. En dat is toch wel een hele prestatie. Staat toch wel ook de nodige druk op. Want ja, je hebt allemaal collega's om je heen staan. En ja, dan moet je dat toch wel eventjes gewoon weten neer te zetten. En ik denk dat hij dat hartstikke goed doet. Yves Berendsen was dat. En Verlangen. We kennen ook Beneden en Patronen. Dat zijn allemaal liedjes die hij tot nu toe heeft gezongen bij De Beste Zangers.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil op die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen, we zijn allebei Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb een geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam. Dan nog het weer. Het is bewolkt met in de middag ook zon. Het wordt maximaal een graad of 19. En morgen wordt het nog iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Leon Marciano en Sonny James en I Wonder. En een waanzinnige mooie videoclip zit er ook bij. Maar dat jongenskoor er helemaal goed uitkomt.

mooi. Dat was Sam Smith. En I'm Not The Only One. Ik vroeg het publiek een beetje mee te zingen. Ik hoorde wel het achtergrondkoor. Ja. Goedemorgen, Adem 105. Dit is Propaganda. Ken je die nog? Onder andere Jewel.

eye to eye. Lijkt er ook al een beetje op in de wereld. Dus eye to eye. Al die wereldleiders. Laten ze nog maar eens goed luisteren naar dit nummer. Ja. Eens even kijken. Ja, nog een paar plaatjes. En dan zit deze maandag editie er weer op. Hier is Misha.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen.

0: Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. En vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Van de 74 nieuwe bomen langs de zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 doodgegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen, we zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenamer.
4: Ik heb er geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie stopt met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Agenten mogen nog wel naar interne vieringen of vieringen die worden georganiseerd door anderen. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden in de noodopvang structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de homo-acceptatie onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. En het wordt 18 tot 20 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
8: De N247 Amsterdam richting Hoorn staat tussen het Schouw en Broek in Waterland Noord 3 kilometer file. De vertraging is bijna 10 minuten.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Because I feel

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim-directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. Van de 74 nieuwe bomen langs de Zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 dood gegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenamer.
4: Ik heb media geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk. En gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam. Dan nog het weer. Het is bewolkt met in de middag ook zon. Het wordt maximaal een graad of 19. En morgen wordt het nog iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Expo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem. Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus.

0: alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim-directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen, we zijn allebei Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een Apelski Festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb er ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam. Dan nog het weer. Het is bewolkt met in de middag ook zon. Het wordt maximaal een graad of 19. En morgen wordt het nog iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: We can't keep moving.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Van de 74 nieuwe bomen langs de zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 doodgegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen, we zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb media geloot, ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Ja. Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam. Dan nog het weer. Het is bewolkt met in de middag ook zon. Het wordt maximaal een graad of 19. En morgen wordt het nog iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem. Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73

0: huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim-directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. Van de 74 nieuwe bomen langs de zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 dood gegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
2: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
3: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
4: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
3: Nee, ja. Dus aangenaam.
4: Ik heb geloot. Ja. Dus vandaar.
3: Ze is er ingetrapt.
5: Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
1: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
6: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning jaarlijks verplicht wordt verhoogd. De minister wil dat het bedrag omhoog gaat met maximaal 100 euro per maand. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien en de NAVO willen testen. Poetin zou daarmee vooral willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. In het dak zat asbest en dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en dan maximaal 21 graden.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te

0: Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op de A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Purmerend Noord en Horen 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem. Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. Hospice Haarlem verhuist toch niet naar het voormalig SHB-gebouw in Aardenhout. Dat heeft burgemeester Michel Roch laten weten. De interim-directeur van het hospice zegt dat de uitbreiding een te groot risico is, omdat onder meer verpleeghuizen zich steeds meer op palliatieve zorg richten en gasten korter in het hospice verblijven. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
3: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen, we zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
4: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
5: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
4: Nee, ja. Dus aangenamer.
5: Ik heb er geloot. Ja. Dus vandaar.
4: Ze is er ingetrapt.
6: Het is echt vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
2: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek, maar dan een week later, omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle is. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en max 21 graden.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het op de meeste plekken in Noord-Holland een rustige avondspits. Wel files door ongelukken. De A4 Amsterdam richting Den Haag sta je in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Er gebeurde een ongeluk en er moesten 3 rijstroken dicht. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A9 richting Alkmaar gebeurde een ongeluk. Vanuit Amstelveen sta je daarom tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp in de file. De linkerrijstrook is dicht, een vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af.

0: Haarlem. Bij de aansluiting met de A9 is je vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Omwonenden van het geplande AZC bij de Krukjesbrug in Heemstede zijn kritisch op de plannen. De gemeente wil die plek 160 vluchtelingen opvangen, maar buurtbewoners zeggen niet tegen een AZC te zijn, maar wel tegen de manier waarop het dit gaat. Ze vinden dat de belangrijkste keuze zal gemaakt zijn voordat ze goed konden meepraten. Wethouder Sam Meerhof snapt de zorgen, maar zegt dat bewoners vanaf het begin zijn meegenomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week voor verder onderzoek naar de locatie. Van de 74 nieuwe bomen langs de Zeeweg in Overveen zijn er minstens 3 doodgegaan. En nog eens 40 tot 50 exemplaren staan er slecht bij door bladverlies. De bomen zijn vorig jaar geplant om schade van storm Poli te herstellen, maar hebben te lijden van hittestress door de hittegolven van afgelopen zomer. De provincie draait niet op voor de kosten. De aannemer moet dode bomen de eerste 3 jaar gratis vervangen. De KLM Open komt volgend jaar terug naar Zandvoort. Van 10 tot en met 13 juni speelt de Kennemer Golf Club gastheer voor 156 deelnemers, waaronder 15 Nederlanders. Het toernooi was sinds 2015 niet meer in Zandvoort te zien, maar kan terugkomen nu de golfbaan is aangepast. Burgemeester Molenburg noemt de Kennemer Golf Club een van de mooiste golfclubs van Nederland en is trots dat het evenement teruggehaald wordt. De eerste editie van het Haarlems Oktoberfest trok zaterdag zo'n 3000 bezoekers naar de Veerplas. Organisator Marvin Visser is dan ook tevreden.
3: Ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een Apelski Festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
4: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
5: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
4: Nee, ja. Dus aangenaam.
5: Ik heb het mee geloot.
4: Ja.
5: Dus
4: vandaar. Ze is er ingetrapt.
6: Het is echt vet leuk. En gezellig. En heel veel bier.
2: Het Oktoberfest komt volgend jaar terug op dezelfde plek. Maar dan een week later. Omdat het nu samenviel met de feestweek in Spaarndam.
7: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoge ovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Euro Tour toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.
8: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Nog één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken.

0: Hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
1: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Arno van der Vuurs.
3: Goedenavond. Tot 9 uur is het weer tijd voor Haarlem Leeft.

0: Haarlem leeft. De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem. Met Arno van der Vuurst. Haarlem leeft.
1: Goedenavond, goedenavond. Het is weer 7 minuten over 7. En de derde en de vijfde maandag van de maand betekent dat dan dus. Haarlem leeft hier op 105. Waar gaan we het vanavond allemaal over hebben? We gaan het hebben over onder andere het Initiatievencafé. Dat is weer begin oktober. Je kan meedoen aan bij Noord aan Zet. Misschien komt je dat wel een beetje bekend voor in de oren. Klinkt je dat wel een beetje bekend in de oren? Noord aan Zet was vorig jaar namelijk ook. Alleen nu is het nog een keer. Alleen dan niet het zuidelijke deel van Haarlem-Noord, maar het noordelijke deel van Haarlem-Noord. Dus daar kan je weer allemaal ideetjes voor aanleveren. Ja, en daar zijn we dan weer bij Haarlem Leeft. Weer helemaal blij mee, want daar gaat het natuurlijk om nieuwe ideeën en nieuwe plannen. Nou, allemaal nieuwe plannen die ook zijn uitgevoerd en inmiddels worden uitgevoerd, zijn de plannen van Buurt. De Week van de Dementie is net achter de rug, tot met vandaag was dat. Maar de

week van de ontmoeting staat alweer voor de deur. En ook Burendag staat alweer voor de deur. Nou, daar gaan we het dus even erover hebben wat Buurts allemaal van plan is. Ze zijn in ieder geval van plan om binnenkort ook weer een danspaleis te organiseren. Ook weer in Haarlem-Noord. Dus dat wordt weer gezellig. Goed, heb je nog vuurwerk in huis? Dan kan je het op 1 oktober in gaan leveren. Daar gaan we het ook over hebben. Ja, want ook in Haarlem is natuurlijk al een tijdje, natuurlijk al een aantal jaar, een vuurwerkverbod. Maar er zijn nog heel veel mensen. Nou ja, als je al ziet aan de demonstraties die er in den landen zijn, zijn er volgens mij nog heel veel mensen die ook nog echt heel veel kilo's vuurwerk thuis hebben liggen. Niet alleen heel erg gevaarlijk volgens mij, maar goed. Ja, je kan je dus gratis inleveren zonder dat je een straf krijgt en dat soort zaken. Gaan we het zo over hebben. En ja, je had het vandaag al in het nieuws gehoord over ja, de LHBTIQ+A en alle andere groepen die... Nou ja, dat gaat er niet zo goed mee eigenlijk. Want de erkenning en nou ja, dat gaat wel echt met grote stappen achteruit. Van 40% naar 22% onder de jongens. En onder de meiden volgens mij van 70% naar 50%. Niet zo'n heel goede tendens volgens mij. En juist nu is er dus ook een week waarin de buitententoonstelling van de Pride-foto te zien is op de Stationsplein. Dus dat komt meteen wel heel toepasselijk uit om dat te kunnen bekijken. Nou, en dan... Ja, goede ideeën. Daar houden we altijd van bij Haarlem Leeft. Dus ook in 2026 is er weer een budget beschikbaar voor allerlei initiatieven uit de stad. En dat wordt dan door een commissie bepaald wie dat geld dan krijgt. En daar vragen ze bewoners voor. Want de bewoners zitten in die commissie, die bewonersinitiatievencommissie. Vorige keer hadden we het volgens mij ook over een vacature voor Haarlem Oost. En nu is er een vacature voor het centrum. Nou, zo zijn er dus heel veel dingen die we gaan bespreken. De komende twee uur natuurlijk ook hele fijne muziek. Onder andere veel uit de jaren 80. Allemaal wel een beetje uptempo om lekker de avond actief in te gaan. Zeker niet in slaap te... Nou ja, de after dinner dip is bij jou misschien nog niet toegeslagen. Maar ik hoop dat met dat muziek een beetje te verbeteren. Dat je in ieder geval niet wegdommelt. Dus dat komt er ook allemaal aan. Vanavond tot 9 uur hier Haarlem Leeft op 105.

Ja, Crazy van Seal. Ik heb hem laatst nog eens even beluisterd met de koptelefoon op. En het is echt weergeloos. Al die laagjes die hij toen al in deze plaat heeft gestopt. Dan moet je maar eens even goed luisteren wat er allemaal achter zit. Links en rechts en, nou ja, aan gitaartjes en dingetjes. Toch nog een van de beste platen ooit, volgens mij. Goed, we gaan het hebben over de Pride-foto op het Stationsplein. Het was vandaag natuurlijk weer uitgebreid in het nieuws. De aanvaarding van de LHBTQ+ gemeenschap toch wel echt flink achteruit gaat. En toevallig is deze week ook een buitententoonstelling van Pride Foto te zien op het Stationsplein hier in Haarlem. De tentoonstelling laat zien hoe verschillend de ervaringen van LHBTQA+'ers in verschillende landen zijn. Voor deze tentoonstelling Queer Radiance in Common Light ontving Pride Foto 39 inzendingen uit 66 landen. Een internationale jury koos het werk van 12 fotografen en hun foto's laten internationale verhalen zien over identiteit, familie, herinneringen en verbondenheid. Haarlem is sinds 2012 al regenboogstad en zet zich in voor de acceptatie, veiligheid en emancipatie van deze groep. Zichtbaarheid en ontmoeting zijn daarbij natuurlijk belangrijk. En dus nodigen de foto's van Pride Foto de bezoekers uit om stil te staan bij de ervaringen van anderen en met elkaar in gesprek te gaan. Daarmee sluit Pride Foto aan bij Haarlem als regenboogstad. Een stad waarin verschillen er mogen zijn en iedereen mee kan doen. De tentoonstelling is tot en met 30 september dagelijks gratis te bezoeken en staat met hele grote borden en billboards en foto's en verhalen daarbij op het Stationsplein in Haarlem. Het leek me wel een mooie om mee te beginnen. En soms mag je ook wel sorry zeggen. Al doet Justin Bieber dat volgens mij om een hele andere reden.

De Bee Gees en Night Fever, eind jaren 70. Een van de grootste hits van het jaar, volgens mij toen. Goed, we gaan het hebben over vuurwerk. Ja, nu al. Ja, het is toch nu al. Want vanaf 1 augustus geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod. Ja, je zou het niet zeggen als je al die demonstraties nu ziet. Maar ja, het is echt waar. Ja. Heb je nog vuurwerk in huis, dan kun je dit op donderdag 1 oktober... gratis, anoniem en zonder boete inleveren op de parkeerplaats bij de IJsbaan in Haarlem. In Haarlem geldt natuurlijk al enkele jaren een lokaal vuurwerkverbod. Ja, en de ene plaats en het ene stukje van Haarlem merkt daar iets meer van dan de andere, heb ik al gehoord. Ja, ik ben er eigenlijk nooit met oud en nieuw, want dan zit ik altijd in het buitenland. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal van horen zeggen, moet ik toch wel eerlijk bekennen. Maar goed, al enkele jaren een lokaal vuurwerkverbod hier in Haarlem. Sinds 1 augustus is er dus ook een landelijk verbod. En dat betekent dus al echt dat je geen vuurwerk meer mag afsteken, kopen en vervoeren of in huis hebben. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 mag wel. Hieronder vallen bijvoorbeeld sterretjes en knalertjes. Al het andere vuurwerk is verboden. Op de verpakking staat in welke categorie uw vuurwerk valt. Heb je dus nog vuurwerk over van eerdere jaarwisselingen? Nou, tijdens de landelijke inleveractie van de Rijksoverheid kun je al je vuurwerk veilig inleveren. En dat geldt ook voor vuurwerk dat al voor het landelijke verbod verboden was. Dus ook het, nou ja, laten we maar zeggen, het zwaardere werk. Ja, dat mag je dus ook inleveren. 1 oktober. Donderdag 1 oktober staat eenmalig een inleverpunt in Haarlem. Daar kan je het veilig inleveren zonder dat je straf krijgt. Ook wel fijn om te weten. Het kan van 8 uur 's ochtends tot 5:30 's middags. En het is dus op de parkeerplaats aan de, nou ja, van de IJsbaan in Haarlem. IJsbaanlaan nummer 2. Maar ja, waar altijd de coronatesten waren, daar weet iedereen het nog wel van, toch, denk ik. Ja, en dat is ook wel veilig, want mocht er ooit wat ontploffen, dan is er in de verste verte niks te merken daar. Inleveren dus, nogmaals benadrukt, gratis, anoniem en zonder boete. Donderdag 1 oktober dus, van 8 tot 5:30... bij de IJsbaan gratis je vuurwerk inleveren. En dan hopelijk gaan we de oud en nieuw wat... Nou ja, oh ja, want dit jaar ben ik wel thuis. Dus voor mijn rust misschien even wat minder knallen en wat minder vuurwerk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitwerken aan het eind van dit jaar. Want volgens mij heeft iedereen echt nog heel veel voorraad thuis liggen. Dus dat, volgens mij moet dat eerst de komende jaren langzamerhand nog uitlopen en uitgeknald gaan worden. Maar goed, laten we het hopen dat het ook vanwege alle slachtoffers heel snel klaar zal zijn. Maar ook, dat lijkt me dan wel heel erg leuk, dat er dan bijvoorbeeld ieder jaar op de Grote Markt iets moois en groots afgestoken gaat worden. Een beetje zoals in Rotterdam. Ja, misschien ietsje kleiner. Maar dat wel heel Haarlem daar samen kan komen om met elkaar oud en nieuw te vieren. Dat lijkt me wel weer een mooi ding ter verbinding, toch? Ja, oké, laten we dat afspreken. Goed, gaan we het straks hebben over allemaal goede ideeën van Haarlemmers. Maar dan met name de Haarlemmers in het noorden van Haarlem. Haarlem-Noord-Noord noemen we dat in Noord. Alle wijken boven de Jan Gijzenkade zijn dat eigenlijk. Die moeten even blijven luisteren naar de platen van Olivia Dean en Sommieu. Want dan kan je dus je ideeën nog inleveren voor een leuker Haarlem-Noord-Noord. En wat je daarvoor moet doen, daarvoor moet je dus even blijven luisteren. Want eerst dus muziek van Sommieu en Feels. Maar wel part 2, hè? Ja, dat hoort er wel bij.

0: Gloe, wie kent ze niet? En vriendschap. We gaan het hebben over Haarlem-Noord-Noord. Want nou ja, net als dat er in allerlei andere wijken in Haarlem al eens een keer geld is vrijgemaakt voor leuke nieuwe plannen om je buurt mooier en beter te maken, is nu Noord-Noord aan de beurt. Heb je een goed idee om Haarlem-Noord leuker, groener of socialer te maken? Bijvoorbeeld een idee voor een sportplek, een buurtactiviteit of een plan dat mensen samenbrengt? Geef dan nu je idee door via Noord aan Zet. Natuurlijk, dat weet de gemeente Haarlem natuurlijk ook wel. Inwoners weten vaak zelf wel wat hun wijk het beste nodig heeft of het meeste nodig heeft. En daarom brengen ze ook dit jaar geld beschikbaar, stellen ze geld beschikbaar voor plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit keer in de wijken Delftwijk, Vondelkwartier, Vogelwijk en Spaarndam-West. Jongeren kijken vaak op een andere manier naar hun wijk. Ze zien wat er speelt onder leeftijdsgenoten en hebben vaak goede ideeën om de buurt fijner te maken voor jongeren. En daarom is er dit jaar een nieuw onderdeel Jong Aanzet. Hierbij is een extra budget van €10.000 beschikbaar voor plannen van jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Nou ja, dat heet dus Jong Aanzet. Nog eens een keer extra €10.000. Goed initiatief. Tot en met 27 september, dus alleen nog deze week, kun je je plan doorgeven via de website van Noord aan Zet. Deel je plan met zoveel mogelijk buren, vrienden en familie en verzamel stemmen, want alleen plannen met minimaal 50 stemmen worden op haalbaarheid beoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitvoerbaarheid, de kosten en of het plan goed past bij de wijk. Is je plan haalbaar, dus heb je ook minimaal die 50 stemmen. Maar vinden ze het ook nog haalbaar, dan gaat het door naar de stemronde in december. Inwoners van 16 jaar en ouder uit de 4 deelnemende wijken stemmen dan op hun favoriete plannen. En ideeën met de meeste stemmen worden dan uitgevoerd tot het totaal beschikbare budget per wijk is bereikt. Kortom, nou, doe mee dus met Noord aan Zet deze week. Kijk even op de site van de gemeente Noord aan Zet. Als je dat intypt, dan komt het vanzelf helemaal goed. Moet je wel snel zijn, want je moet ook nog een soort van financiële onderbouwing geven. Leuk tekeningetje erbij. Gewoon goed plan. En vooral die 50 handtekeningen, zeg ik dan altijd. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk 50 steunbetuigingen die ook digitaal moeten worden ingeleverd, volgens mij. Noord aan Zet heet het. Doe mee en ik ben benieuwd. Zodra alle plannen zijn ingeleverd, dan komt er hier ook in Haarlem Leeft natuurlijk weer een overzichtje van alle leuke dingen die er bedacht zijn. En in december natuurlijk ook wie er gekozen zijn om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Want ja, dat mag natuurlijk niet iedereen. Want meestal wordt het budget zwaar over te veel aangevraagd. Hoe zeg ik dat? Er wordt veel te veel budget aangevraagd. Niet iedereen kan winnen, zullen we maar zeggen. Noord AZ, doe eraan mee. En dat maakt Haarlem Noord in ieder geval weer een stuk mooier.
1: Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms komt de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

meest swingende platen uit de jaren 80. Volgens mij Grace Jones, Slave to the Rhythm. En daarvoor de, volgens mij de, ook echt de mooiste versie van De Leven. Uitgevoerd door S10. Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind van het eerste uur Haarlem Leeft. Maar er is natuurlijk nog een tweede uur, dus blijf lekker luisteren. Ja, we gaan het dan hebben over 023 Jazz, maar onder andere... er is een vacature om mee te beslissen over geld. Nou, altijd leuk. En we hebben het over de week van dementie, de week van ontmoeting en burendag bij buurt. En natuurlijk, nou ja, hoe kan het ook anders? We gaan het hebben over het initiatievencafé op de Oerkap. Tot volgend uur. Hey.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
2: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Arno van der Vuurst.
4: Met Haarlem Leeft en we hebben het onder andere over 023 Jazz.

0: Ik kijk toch uit naar de dag dat alle platen weer wat langer worden dan 1 minuut 59.
1: Haarlem leeft.
0: Ja.
1: De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem.
2: Met Arno van der Vuurst.
1: Haarlem leeft.
0: Goedenavond in het tweede uur van Haarlem leeft. Tot 9 uur iedere derde en vijfde maandag van de maand gaan we het hebben over leuke nieuwe ideeën voor Haarlem en omgeving. Ja, nog even terugkomend op die lange en die korte platen. Tears for Fears konden wat van die lange platen. Shout was bijvoorbeeld bijna 6 minuten. Advice for the Young at Heart. Zo konden ze er nog wel meer van. Ze treden eigenlijk nog steeds wel op. Tears for Fears hadden vorig jaar weer een nieuwe cd uitgebracht. En daar hebben ze toen nog weer een tour mee gemaakt. Ja, het komt in de buurt, maar het is toch niet meer zo goed als toen in de jaren 80. Maar ze kunnen er nog steeds wat van, moet ik zeggen. Tears for Fears. Goed, waar gaan we het verder nog over hebben in dit tweede uur van Haarlem leeft? We gaan het hebben natuurlijk over dat geweldige idee wat vorig jaar, of het jaar ervoor alweer, ontstaan is. 023 Jazz, de tegenhanger van Haarlem Jazz and More, wat eigenlijk nauwelijks meer jazz had. Er is nu een beetje iets op komst wat Haarlem Live heet. Hè? Dat is nu de eerste keer geweest. En 023 Jazz was eigenlijk de jazz tegenhanger. Een aantal dagen per jaar dan echt heel veel jazz te brengen in de stad op allerlei verschillende plekken. Nou, dat is dit jaar ook weer gelukt. 8 plekken in Haarlem. Haarlem Blues Club, Pletterij, Patronaat, Wolfhound, Phil, Verhaalhuis Haarlem, Café Stiels en Zang en Vriendschap hebben 023 Jazz concerten geprogrammeerd. Straks daar meer over. Nou, dan kun je gaan meebeslissen welke Haarlemmers geld

krijgen voor een goed idee. Want er is ook budget weer voor allerlei initiatieven uit de stad. En dat gaat echt van wijkfeestjes tot straatfeesten. Maar ook veel mooiere dingen nog. Maar ja, die straatfeesten zijn ook eigenlijk wel leuk, hè? Om daar naartoe te blijven gaan. En om daar geld aan te blijven besteden. Want dat is natuurlijk de verbinding voor je straat en je wijk en je buurt. Hartstikke leuk. Goed, we gaan het hebben over de Week van de Dementie, de Week van de Ontmoeting en Burendag. Het Danspaleis gaat weer van start in oktober. En natuurlijk, het Initiatievencafé is ook begin oktober weer. Dit keer bij de Oerkap. Ja, hè, dat was toch op een andere plek? Nee, dat is even veranderd. Daarom noemen we het natuurlijk ook andere locatie in de Oerkap. Nou, genoeg dus. En natuurlijk ook leuke muziek. Vooral uit de jaren 80. En vooral van die platen die je dan niet zo vaak meer hoort. Ja, dan heb ik het natuurlijk niet over Tears for Fears. Want die hoor je natuurlijk nog wel regelmatig. Maar voor het Nielsen van 8 uur bijvoorbeeld. Die hoor je echt nooit meer. Ring, ring, ring van De La Soul. Ja, toch een hele... Als je hem hoort, denk je van... die ken ik nog wel. Maar ja, wordt eigenlijk nooit meer gebruikt. Terwijl het eigenlijk een hele vrolijke plaat is. Ja, dus zo gaan we er proberen nog een paar... dit uur voor je te draaien. Dat je denkt van, oh ja, dat is leuk. En volgens mij is het een beetje een soort van rhythm mood deze twee uur. Ja, vorige programma was wat meer rock georiënteerd. Ik geloof dat ik nu wat meer richting de dansbare muziek ga. En dat gaat gewoon geheel organisch. Niks aan doen, gewoon laten gaan, denk ik. Nou ja, nog een uurtje dus. Haarlem leeft. We beginnen met... Nou, volgens mij is dat niet zo heel erg swingend hoor. Maar wel een mooie plaat. The Weeknd en Save Your Tears hier op 105.

Ja, ik wist niet dat Leon Bridges ook dit soort platen maakte. Maar komt wel een beetje lekker in de stemming. Light the Way, hier op 105. Ja, en komt mooi in de stemming. Want we gaan het hebben over 023 Jazz. Het festival 5 dagen jazz en blues in Haarlem. 7 tot en met 11 oktober. Woensdag 7 oktober tot en met 11 oktober in Haarlem. 5 dagen lang. Dus passie voor jazz en blues. Het is natuurlijk een openingsconcert. Woensdag de 7 oktober om 8 uur in de Pletterij. Met een all-star bezetting van Haarlemse jazzmuzici. Mirjam van Dam, Jonas Belleman, Lucas Santana, Stefan Smit, Martijn Bosman en Paul Berner. Ze gaan allemaal meespelen bij het openingsconcert. Even vanaf zondag terug naar de woensdag. Op zondag is er bijvoorbeeld het Big Band Cabanza. In Zang en Vriendschap spelen zij de Belleman Brothers, de Haarlemse tweeling Wout en Jonas in Steels. En s'avonds laat om 10 uur is er natuurlijk altijd op Haarlem 105 Jazz or No, het jazzprogramma van Harry Schonewelle hier op 105. Om 10 uur is dat iedere week. Dan is er zaterdagavond bijvoorbeeld het Soul Young Trio in de Pletterij. Is dat om 8 uur met JazzX, lyrische jazz, improvisatie en rijke harmonieën. Dus dat is er dan zaterdag. Dan zijn er maar liefst 5 concerten op de vrijdagavond. Flux is er op het snijvlak van jazz, elektronica, K en post-rock. Bruno Balbi in Steels. De Keith Dunn Band uit Amerika speelt in Circus Hakim. Dat is natuurlijk onderdeel van de Haarlemse Blues Club. Stroef String Trio in de Pletterij. En in de Phil treedt Erik Vloeimans op. Takes on Licks and Brains. Hij keert daarmee terug naar de Phil. Dus Erik Vloeimans om 8 uur in de Phil. Het zijn best wel veel concerten, hè, die er dan worden gegeven in die 5 dagen. Dus er valt echt wel wat te kiezen, want het is allemaal heel divers, ook op de dagen zelf. Dus er valt echt wel wat te kiezen. Bijvoorbeeld in de Wolfhound is er op donderdagavond om 10 uur de Two Sands Roots Kitchen. Om 9 uur begint in Steels Ben Real en de Full Irish. De Paluma's in het Patronaat op stage 3. En in Verhalenhuis Haarlem is Sea Jazz te horen. En dat is een bijzonder project. Different Colors heet dat, Still the Same. Songs eigenlijk bij allemaal female heroes van zangeres Sea Jazz. Allemaal nummers van Billie Holiday, Nancy Wilson en Dinah Washington. Dus een beetje terug in de tijd. Een muzikale reis waarin jazz, spoken word en eigen compositie samenvloeien tot een authentieke en intieme ervaring. Haar grote inspiratiebronnen zijn dus Billie Holiday, Nancy Wilson, Dinah Washington en Abby Lincoln. Vrouwen die hun stem gebruikten om emotie en waarheid te laten klinken. En hun invloed leeft voort in de manier waarop ze haar eigen pad volgt. Vrij, eerlijk en vol kleur. De titel verwijst natuurlijk naar hoe verschillend we mogen zijn in afkomst, toon of ritme. Maar hoe muziek ons steeds weer verbindt in een universele taal die van gevoel. Sea Jazz staat voor natuurlijk Sharon Doelwijd, dat is de zangeres. En zij neemt Tico Pierhagen op piano mee, Pieter Althuis op contrabas en Enrique Vierpi op drums en percussie uit Uruguay is dat. Hey. Donderdag 8 oktober is zij dus te zien en te horen vooral ook. 023 Jazz Festival, Sea Jazz in Verhalenhuis Haarlem. Tickets zijn slechts €16 en het begint om 8 uur. En ik noemde het al even. Zij gaat onder andere een van de nummers van Dinah Washington spelen. Misschien eigenlijk ook wel meer. We hebben er hier eentje gevonden in het systeem. Oh, dat is toch wel een van de mooiste van Dinah Washington. Maar ze heeft natuurlijk ook nog heel veel andere mooie gemaakt die alweer wat ouder zijn. Maar dit was eigenlijk de minst oude Dinah Washington hier op 105. En Mad About the Boy.

we gaan het hebben over de week van de dementie, de week van de ontmoeting en burendag. Ja, allemaal dingen die natuurlijk helemaal bij buurt thuis horen. Gratis activiteiten voor jong en oud. Nou, de week van dementie is net achter de rug. Vandaag was de laatste dag daarvan. Ja, en er zijn ook nog de week van de ontmoeting. Die gaat dan donderdag beginnen. Donderdag 24 september tot en met woensdag 30 september. De week van de ontmoeting. Tijdens deze week organiseert Buurt de Route van Ontmoeten. Een programma vol ontmoetingsactiviteiten in en rond de huizen van de wijk door heel Haarlem. Je kunt bijvoorbeeld gezellig samen eten, verhalen delen, dansen of een leuk spelletje spelen. Kijk voor alle activiteiten natuurlijk op de website van buurt.nl/route van ontmoeten. Ja, dat klinkt wel lekker. En dan zaterdag 26 september, dus aanstaande zaterdag, is het ook weer Burendag. Dat is een jaarlijks initiatief van een soort van koffiebrander. En het Oranje Fonds dat buren samenbrengt en bijdraagt aan fijne en betrokken buurten. Samen met buren en andere organisaties organiseert Buurt diverse activiteiten in en om de huizen van de wijk door heel Haarlem. Zo kun je bijvoorbeeld samen genieten van live muziek, lekker eten en drinken, meedoen aan gezellige spelletjes. Nou ja, dat is ook weer te vinden op de site van Buurt. Buurt.nl/burendag. Zo kun je dus allemaal daar leuke dingen de komende week. En het is allemaal gratis. Nou, dan ook aanstaande donderdag. En dat hoort natuurlijk bij die ontmoetingsweek. De week van de ontmoeting. De najaarseditie van het Danspaleis. In Huis van de Wijk, het Trionk in de Van Oosten de Bruinstraat nummer 60. Toegang is gratis. En wat is dat dan, het Danspaleis? Nou, dat is iets wat Buurt samen organiseert met de gemeente Haarlem. Het is eigenlijk een, laat ik het anders zeggen. Het is een landelijk initiatief van kwieke en kwetsbare ouderen, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. En die zijn te vinden op allerlei plekken waar jong en oud elkaar ontmoeten op de dansvloer. Het biedt een alternatief voor hoe je omgaat met ouder worden en zorgt voor elkaar in een vergrijzend Nederland. Allemaal lekkere dansmuziek in het Huis van de Wijk, de Trionk dus, aanstaande donderdag 24 september. Er zijn ook hapjes en drankjes verkrijgbaar. 9 oktober is er nog eentje. Dan is er eentje aan de Eksterlaan. Dat is in de Tribekerk. Tussen 3 en 5 uur. Vrijdag 9 oktober is dat. Maar de eerste dus aanstaande donderdag van 2 tot 4 in Huis van de Wijk, het Trionk in Oost, van Oosten de Bruinstraat, nummer 60. Daar kan je natuurlijk ook heen als je niet in Oost woont. Goed, straks gaan we het hebben natuurlijk over het Initiatievencafé. En er is een vacature om mee te beslissen over hoe dat geld voor al die leuke straatfeestjes en wijkfeestjes besteed kan worden. En daar kan jij gewoon op solliciteren als Haarlemmer. Ja, dan hoef je helemaal niet speciale opleiding voor te hebben of wat dan ook. Nee, je kan gewoon daarnaar solliciteren naar een vacature bij het Bewonersinitiatieven. Hoe noem je dat? De Bewonersinitiatieven. Zo heet dat gewoon. Ja, zo kan je het gewoon noemen. Straks meer daarover. Eerst muziek. Meestal draai ik ze toch niet. Want ik word er al een beetje mee doodgegooid. Vooral met alle festivals. Ik denk dat ze ongeveer alle festivals deze zomer hebben gedaan. Suzanne en Freek. Je ziet ze ook overal terug. Hartstikke leuk. Op een gegeven moment ben ik er wel een beetje klaar mee. Maar ja, goed. Hij staat nu op de playlist. Dus ik denk vooruit. Hè? Ik draai ze toch nooit. Nu moet het er maar weer een keertje. Dus misschien ken je dat wel een beetje, dat gevoel van mij nu. Ja, het zou best kunnen. Nou ja, vooruit. Het is er gegund.

0: Ja, dat is vast aan onze DJ's gericht. Deze plaats, Say Less. Ja, oké. Okay, nou ja, daar gaan we dus vooral niet naar luisteren. Want we gaan het hebben over het initiatievencafé. Denk jij wel eens dat kan mooier, socialer, groener, sportiever of makkelijker? Nou, op 6 oktober wordt dan weer voor de 26e keer het initiatievencafé georganiseerd. De plek waar je jouw idee voor Haarlem kan delen. En misschien zelfs een prijs kan winnen. Het initiatievencafé wordt altijd goed bezocht door betrokken Haarlemmers en medewerkers van de gemeente. Het publiek luistert, stelt vragen en denkt mee zodat jouw idee een succes kan worden. Om initiatiefnemers te steunen wordt voor de beste ideeën een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Daarmee kun je je plan omzetten in actie. En je idee mag over alles gaan, zolang jij maar denkt dat het Haarlem beter maakt. Het initiatievencafé is dinsdag 6 oktober... van 5 tot 6 uur zijn de pitches. En van 6 tot 7 de netwerkborrel met een hapje en een drankje. En het is dit keer niet meer in de kweektuin, maar in de Oerkap. Aan de Harmen Jansweg is dat, hè? Maar iedereen weet wel ongeveer waar de Oerkap is, denk ik. Dinsdag 6 oktober dus, van 5 tot 7. De pitches en de netwerkborrel van het Initiatievencafé. En ook al heb je misschien niks met de initiatieven te maken, ook leuk om er gewoon eens naartoe te gaan. En eens te kijken wat er allemaal voor ideeën zijn voor Haarlem. Ook in 2026 is er dus budget beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Niet alleen voor dat initiatievencafé, maar ook voor de bewonersinitiatieven. Dat is een van de meest populaire subsidies om aan te vragen. En de meeste mensen kennen dat wel, omdat daar ook de straatsubsidies of de straatfeesten van worden betaald. Of de wijkfeesten die in jouw buurt worden gehouden. Maar er worden nog veel meer dingen van betaald, van dat bewonersinitiatievenbudget, zo heet dat. Er is een vacature, want er zitten ook allemaal Haarlemmers, gewoon u en ik, in de commissie die bepaalt wie er geld krijgt en hoeveel. Want die commissie wordt namelijk bepaald, nee, die commissie wordt gevormd, moet ik zeggen, door de secretaris en die is in dienst van de gemeente Haarlem. Die leidt alles in goede banen. En voor de rest zit er eigenlijk alleen maar uit ieder stadsdeel een bewoner in. En die beoordeelt ook het idee. En dan wordt het geld toegekend. Er is dus een vacature voor het centrum. Ieder jaar wordt maximaal 2 jaar zit ieder raadslid in die raad. En de huidige bewoner die namens het centrum in die initiatiefraad zit, gaat natuurlijk stoppen. En daarom zijn ze op zoek naar een nieuw lid uit het centrum. Je kan jezelf opgeven als je 16 jaar en ouder bent en in het centrum woont. Door een mail te sturen naar anoukvanderaar@haarlem.nl. En dan moet je in de onderwerpregel zetten dat het over de initiatiefraad gaat. anoukvanderaar@haarlem.nl. En dan kan je mee beslissen welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee. We hebben natuurlijk vele goede muziek hier tussen 7 en 9 bij Haarlem Leeft. En daar zit ook altijd ieder uur een blokje tussen met muziek uit de buurt. Oftewel uit de regio Haarlem. Allemaal mensen die hier wonen of hebben gewoond. Altijd leuk om daar nog eens even aan terug te denken. Die was hier. Zoals Niels Geuzenbroek. Ja, woont natuurlijk al niet meer in Haarlem. Maar het voelt altijd nog een beetje als Haarlemmer. Maar deze mevrouw, die woont er nog steeds. En die draaien we dan ook heel graag. Jacqueline Govaert. Ja, zie je.
1: Haarlem 105.
0: Good life.

Level 42 brak door met Hot Water uit de jaren 80. En daarmee komen we aan het eind van deze uitzending van Haarlem Leeft. Ja, en mocht je nog naar school gaan of werk morgen, het Spaarneveer is tijdelijk uit de vaart. Vanwege een scheurende laadklep. Ja, je moet het nog maar even weten hoor. Taylor, je moet even stoppen met zingen. Dat moest ik toch nog even zeggen.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het is maandagavond, we gaan voor de volle 105% met de lekkerste muziek, zoals Misha. 105. Maar we gaan beginnen met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Een hele fijne avond en leuk dat je luistert.

Ja, de nieuwe star lijkt het wel. Lose My Life van Misha. En dan gaan wij eens even kijken. Ja, want het is maandag 21 september. Ik schrok er eigenlijk een beetje van. Ik dacht, het zit er nog in de zomer. Maar je kan nu wel zeggen, eind van de maand. De herfst komt eraan. Of dat zo is, horen we straks. Rond de klok van half, want dan nemen we het nieuws, of dan nemen we het weer even door. Het is fijn dat je luistert, maar wanneer je kijkt, zie je misschien een klein verschil op je beeldscherm, want je ziet mijn gezicht niet. Je ziet wel contouren van me. Dat heeft te maken dat het licht een seconde voordat ik mijn microfoon wil openen, het licht is uitgevallen. Misschien heeft dat met vorige week te maken. Ik heb geen idee. Vorige week was ik er namelijk niet. Toen was ik op het allerlaatste moment of die ochtend ziek geworden. Nou ja, en als je me toen wou horen, dat was niet om aan te luisteren. Laat staan 2 uur lang. Maar misschien, ik hoop ook niet dat het alarm afgaat. Want dan wordt het ook weer een hele korte show. Maar we gaan het ook allemaal wel weer zien. Er is genoeg reden om het licht aan te zetten. En dat je lekker luistert naar 105. Want ik ben weer helemaal beter. En na 11 is er weer een talent te horen.

0: Dus genoeg reden om te luisteren. En ook straks, want dan nemen we even het laatste nieuws door. Maar eerst gaan we luisteren naar Douwe Bob.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

Het nieuws van afgelopen weekend was op de Veerplas. En dat was... Jezus Christus. Het nieuws van afgelopen week, dat was op de Veerplas. Want daar was dit weekend behoorlijk gezellig. Haarlem had namelijk zijn allereerste Oktoberfest. En dat trok meteen heel veel bezoekers. Namelijk 3000. Heel veel van die bezoekers hebben zich natuurlijk netjes in lederhozen gekleed. Of gehezen. Leuk detail, er werd speciaal voor het festival eigen Haarlem speciaal bier gebrouwen. 3 soorten zelfs. Pilsner, Weisser en alcoholvrij. En dat pilsner kwam van de Oer-Hollandse pilsnerfabriek uit Halfweg. Waarvan het pils eerder dit jaar nog de Gouden Bier Award won. Ze pakte ook meteen flink uit, want de festivaltent, dat was maar liefst 64 bij 35 meter. Als je de beelden ziet, het is enorm groot. Als je de beelden wil zien, dat kan natuurlijk bij onze website haarlem105.nl. En het bood ruimte voor 5000 mensen. Nou ja, misschien komen ze volgend jaar, want dan komt het feest terug. Want de organisatie vond het een groot succes met het grootste Oktoberfest van Noord-Holland. Dus niet getreurd, volgend jaar heb je gewoon een nieuwe kans. Stel, je was er dit jaar niet bij zoals ik. Maar ik denk dat ik volgend jaar wel even ga kijken en een kaartje ga kopen. Na 9:30 meer nieuws. Dan testen we jouw kennis van het lokale nieuws in de 105 na het weekend quiz. Maar eerst mag jij nog de baas spelen. Straks in Hit de Hitlijsten bepaal jij welke nummer 1 hit de hit van deze week moet worden.

verschillende hitlijsten en verschillende nummer 1 hits. Maar ik wil weten welke plaat verdient volgens jou de eerste plek. Jij bepaalt het in Hit de Hitlijsten. Twee totaal verschillende nummer 1 hits. Maar ja, welke is nou de nummer 1? Laten we meteen de twee nummer 1 hits bij elkaar halen. Want het zijn ook ja, echt werkelijk waar verschillende nummers. Gaan we kijken in de Nederlandse top 5, sterren top 25. Daar staat Supertalent Samuel Welten met Rosso op nummer 1.

klinkt, dat horen we natuurlijk straks als jullie er helemaal voor gaan. En het is hartstikke knap dat zij er eigenlijk nu staan. Dat ze niet meer Cheerio en Zwoele Zomernachten, dat ze daarvan hebben gewonnen. Maar ja, in de Global 200 willen ze niks van die Hollandstalige hits weten. Daar staat Bibi Wauw weer op nummer 1 met van onder andere Carol G. Oh.

Ja, zeg het maar. Wat is nou de nummer 1 hit van deze week? Ik wil het graag van jou horen. En je kan het aan me laten weten door een appje te sturen naar ons. En dat kan op 0600 500 538. Ga snel stemmen, want na onder andere Taylor Swift en de Electric Light Orchestra wordt het bekend wat de nummer 1 hit is van deze week.

Mr. Blue Sky hoorde je hier op Haarlem 105... terwijl wij naar de grande ontknoping van de hitlijsten gaan. Ja, wordt het Karol G met Bibi Wow... of wordt het de Hollandse hit op dit moment? Boom, van Samuelte en Russo. Nou ja, eigenlijk kan ik daar vrij kort over zijn. Want dat is, nou ja, met beetje ook met mijn stem erin... maar alsnog met weer de volle 100% wordt het de nummer 1 hit van deze week. Boom, van Russo en Samuelte.

zeker de officiële nummer 1 hit van deze week. Helemaal verdiend als je het mij vraagt. Boom van Samuel Welte en Rousseau hoort je hier op Haarlem 105. Ja, en wij gaan weer naar de 105 na het weekendquiz. Maar dat doen we alles na Jelly Roll met I'm Good.

maandagavond, dus we gaan even bijpraten over wat er afgelopen weekend allemaal gebeurd is. En dat doen we natuurlijk met een kleine tekst. De 105 na het weekend quiz. Heb jij de krant gelezen, de socials gevolgd of gewoon goed geluisterd? Nou ja, 3 vragen, 3 antwoorden. Doe gezellig mee. We beginnen bij vraag 1 en dat is op het water. Het Spaarne veerpontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest ligt opnieuw stil. Nadat vorige maand het ook al kampte met problemen door een oude accu. Maar wat is er deze keer aan de hand? Er zit een scheur in de laadklep. De motor is volledig uitgevallen. Of C, het pontje heeft schade opgelopen door een aanvaring. Vraag 2, gaan we naar Zandvoort. Op de plek van het huidige raadhuis zijn plannen voor nieuwe woningbouw. Bewoners en ondernemers mochten reageren op de verschillende schetsen. Maar welke schets kreeg uiteindelijk de voorkeur? Was dat A, een schets met ongeveer 30 woningen en het behoud van het parkeerterrein? Was dat B, een schets met ongeveer 50 woningen en meer groen? Of was het C, de gemeente is er nog niet over uit, omdat beide schetsen precies evenveel steun kregen? Weet jij het antwoord? Heb je het gevolgd of woon je er? Dan was de vraag misschien wel heel makkelijk geweest. Maar wij gaan door naar de laatste vraag. Want groot sportnieuws, de Formule 1 verdwijnt. Nou ja, dat weten we. Maar er komt een groot internationaal sportevenement daarvoor terug. Welk evenement keert terug naar de regio? Is dat A, de Supercup van Europa, waarin de Europa League en de Champions League met elkaar gaan, de winnaars tegen elkaar gaan spelen? Is dat B, een groot jeugdvoetbaltoernooi wat vernoemd wordt naar Ruud Gullit? Of is dat C, een groot golftoernooi genaamd KLM Open, weer terug naar Zandvoort? Dat waren de 3 vragen in Vogelvlucht. Straks hoor je alle goede antwoorden, dus hou ze erbij. En dan gaan we het bekijken na Lady Gaga. Maar eerst Van Dikhout met Te Veel Is Niet Genoeg.

Met Lady Gaga en Marry the Night wens ik je weer hartelijk welkom terug bij de 105 na het weekend quiz. Tijd om te kijken hoeveel antwoorden jij goed had. En dat doen we natuurlijk even kijken wat antwoord 1 was. Want wat was er aan de hand met het pontje bij Spaarne-Veer? Was het de scheur in de laadklep, de motor die volledig uit was gevallen? Of C, het pontje heeft schade opgelopen door een aanvaring? Nou ja, het Spaarne-Veerpontje ligt er opnieuw tijdelijk stil. Er is namelijk een scheur in de laadklep ontdekt. Antwoord A was goed. Daarom kan er op dit moment geen veilige op- en afstap worden, gegarandeerd. En is er besloten om het elektrische pontje uit de vaart te halen. Daarbij komt nog een geplande onderbreking bij begin oktober. Want dan worden de accu's, een maand geleden helemaal weer fout de boel was, omdat die dan vervangen worden. Nou ja, het is maar even afwachten of je moet omfietsen of dat je op het pontje mag. Maar wij gaan naar vraag 2. Welke schets kreeg de voorkeur van de bewoners en ondernemers in Zandvoort? Voor een nieuw woningbouwproject bij het raadhuis daar. Was dat A, schets 1? Nou ja, dat is logisch bij A. Ongeveer 30 woningen en behoud van een parkeerterrein. B, schets 2 met ongeveer 50 woningen en meer focus op groen. Of was dat C, de gemeente is er nog niet over uit, want beide schetsen kregen evenveel steun. Nou ja, antwoord B was waar. De schets 2 kreeg de voorkeur. Vooral omdat het aantal woningen natuurlijk meer was en de hoeveelheid groen werd als positief ontvangen. De parkeerplaatsen verdwijnen niet helemaal. In dit plan komt parkeren onder de grond en is er dus ruimte voor een binnentuin. Wel zijn er nog aandachtspunten. Bewoners kijken bijvoorbeeld naar de bouwhoogte en de omvang van de gebouwen. En daarnaast vinden ook nog veel Zandvoorders, ja, ze vinden er allemaal wat van, dat de nieuwe woningen vooral geschikt moeten worden voor jongeren, starters en senioren uit Zandvoort. De laatste vraag alweer, vraag 3. Welk groot sportevenement keert terug? Was dat A, de Supercup van Europa, waarin de winnaars van de Champions League en de Europa League het tegen elkaar op gaan nemen? Is dat B, een jeugdvoetbaltoernooi vernoemd naar Ruud Gullit? Of is dat C, het golftoernooi KLM Open? Hier was het wordt gehouden bij de Kennemer Golf Club in Zandvoort. Dus ja, dan moet antwoord C wel goed zijn. Volgend jaar is dat dus het decor van het KLM Open. Een vierdaags golftoernooi vindt plaats van 10 tot en met 13 juni. En dan zit er denk ik nog op 9 een groot feest aan vast. Er doen 156 golfers mee, onder wie 15 Nederlanders. Antwoord A was niet goed, want de Supercup van Europa gaat niet naar onze regio, maar naar de regio naast ons. Om precies te zijn, wordt het georganiseerd door de Johan Cruijff Arena. Dit waren de 3 vragen. Hoeveel had jij er goed? 3 uit 3 of zat er eentje tussen die jij niet wist? Ik ben razend benieuwd. Stuur het op naar 06 105 105 38. Dan gaan wij naar Mart Hoogkamer toe. In de hemel.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ik heb een paar antwoorden binnen van de 105 naar de nieuwsquiz. Maar ik ben ook benieuwd, hoeveel had jij er goed? Stuur het op. En buiten dat hebben we nog een heel uur 105% Joep met het platenrad. Een ouderwets levenslied in Leven het Levenslied. En een nieuw talent komt naar jou toe op deze maandagavond. Blijf luisteren, want je hoort het allemaal na de Beach Boys met God

Jan Smit hoorde je hier op Haarlem 105. En dan gaan wij naar een van de leukste rubrieken op jouw radio. En dat is het platenrad. Het is weer tijd voor het platenrad. Het muzikale rad met drie kleuren. Wit, geel en zwart. Onder elke kleur hoort een plaat. Twee nummers staan er nog op van de vorige keren. Maar één vakje is nog leeg. En die plek mag jij gaan invullen. Is er altijd één klein vakje oranje. En wanneer wij daarop komen, dan draaien we het hele plat leeg. En beginnen we volgende week lekker opnieuw. Laten we heel even kijken wat er nog op het rad staat. Want er staat al wekenlang op wit Where is the Law van de Black Eyed Peas.

0: Ja, die week zochten we een grote protestplaat. Gaat hij er deze week eindelijk een keer uit? Nou ja, dat moet hij op wit komen. En de vorige keer zochten we een plaat die alles te maken had met het nieuws dat de vliegende auto's dichterbij zijn dan ooit. Life is a Highway van Roscoe Flatts, hoorde je toen. En dan moeten we op geel komen, willen we die gaan draaien. Maar ja, dat is allerminst zo zeker, want we zoeken deze week naar het zwarte vlakje. En wat komt er op het zwarte vlakje? Nou ja, dat heeft alles te maken met de Haarlemse Lens. Dat is een nieuw tv-programma op Haarlem 105. Wat is het precies? Onze programmamaker Stefan die legt het zelf even uit.
1: De Haarlemse Lens is dus in de basis een filmprogramma, een filmpodium voor Haarlemse makers, Haarlemse filmmakers. Specifiek van de makers van shortfilms. Want je merkt toch altijd wel dat shortfilms heel snel naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het een keertje op een filmfestival vertoond of een keertje gemaakt voor de opleiding. En dan wordt het gewoon op YouTube gezet en daar verdwijnt het eigenlijk een beetje naar de achtergrond. En dat is best wel zonde. Dus daarom dacht ik van, waarom maken we er niet iets van een format van dat we het telkens kunnen blijven terughalen en dat het relevant blijft eigenlijk.

Nou ja, en dat terughalen en relevant blijven, dat is dus nu zo. Want alles valt te zien en te lezen op Haarlem 105 met de Haarlemse Lens. Dus de vraag van deze week is vrij simpel. We zoeken jouw allerleukste, je meest favoriete filmtrack. Stuur die op naar de studio 06-105-105-38. En misschien staat jouw lievelingsfilmtrack straks wel op ons rad.

Mark, daar ben ik met draaien, hoor je op jouw maandagavond. Hier op Haarlem 105. En het is weer bijna tijd voor het leven, het levenslied. Elke week een Nederlandse klassieker met een verhaal. Deze week komt de hofleverancier van de rubriek weer aan bod. Ja, wie was dat ook alweer, hoor ik je denken? Nou ja, dat hoor je natuurlijk straks na Taylor Swift.

I knew it. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik hier heel blij van word. Goede smartlappen of mooie leveringsliederen. En daarom zijn we aangekomen bij Leven het Levenslied. In deze rubriek hoort maar één man thuis, als je het mij vraagt. En dat is Johnny Jorda. Een pseudoniem van Johannes Hendrik van Muzert, een vertolker van het levenslied. Al heel oud en decennia lang hoor je zijn hits overal. De liedjes gaan vooral over Amsterdam en zijn geliefde Jordaan. In 1998 overleed hij, maar de Amsterdamse held hoor je elke dag wel ergens in een kroegje waar hij vroeger stond te zingen. Het nummer van vanavond is uitgebracht in 1955. Hij zingt over dat alle steden wel zo mooi kunnen zijn. En alles heeft al het mooie en alle details, maar niks is zo mooi als zijn stad. En dan heb ik het natuurlijk over Geef mij maar Amsterdam. Jordaan zijn bekendste nummer. Dus het is tijd dat wij hem vanavond hier gaan laten horen. Vanavond in Leven het Levenslied. Johnny Jordaan met Geef mij maar Amsterdam.

Ik ben het helemaal eens met Johnny Jordaan. Geef mij maar Amsterdam was het levenslied van deze week. Ja, ik word er altijd zo gelukkig van. En ook waar je gelukkig van kan worden zijn films. Want we zijn bij het Platenrad op zoek naar jouw lievelingsfilms.

Michael McDonald met Higher and Higher. Het is bijna 10:30, dus we gaan even kijken bij het weerbericht. Ja, kijken we naar de week, is het morgen eigenlijk niet lekker. Veel bewolking en kleine 20 graden. De rest van de week komt langzamerhand de zon er weer een beetje bij en blijft het 20 graden. Nou ja, dat is eigenlijk best wel lekker. En dan hopen dat het woensdag een beetje droog blijft. Nou ja, dan hebben wij over het weer niks te klagen deze week. Wij gaan door met Teddy Swims en Guilty hier op Haarlem 105.

Wij gaan weer even terug naar het platenrad. Want we zoeken nog steeds een filmtrack. En het liefste nog jouw lievelingsfilmtrack. Ja, want voor lokaal muziektalent biedt 105 natuurlijk op de radio al een podium. Maar voor filmmakers was die er nog niet. Maar programmamaker Stefan brengt daar nu verandering in. Met de Haarlemse Lens. In het programma interviewt hij makers van korte films. En deze films worden ook daarna nog vertoond. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Wanneer kan je dit dan gaan zien? Het programma is vanaf woensdag 30 september te zien op Haarlem 105 TV. Terugkijken kan via de website en YouTube. In iedere aflevering staat er één filmmaker centraal die vertelt over de thema's, het maakproces en de uitdagingen van de film. Ook dat die film helemaal wordt uitgezonden, dat maakt het natuurlijk extra bijzonder. Want heel vaak maak je die film als student of beginnende filmmaker. Maar dan gaat het daarna de kast in en er komt de stof op. Maar ons Stefan die brengt daar verandering in. Hoe mooi is dat? Dan zoeken wij daarbij een goede filmplaat. Het kan Nederlands, het kan Engels, het kan hartstikke nieuw of hartstikke oud zijn. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Welk nummer komt er meteen in jou naar boven? Laat het weten via 06 105 105 38. En wie weet komt jouw filmtrack straks op het platenrad.

Feel Good, hoorde je op Haarlem 105. En dan zeker als u bedenkt dat het tijd is dat we gaan bepalen welke plaat vandaag wint op het platenrad. Maar eerst gaan we nog één keertje kijken welke nummers jullie de afgelopen weken hebben gekozen. En daarin is, nou ja, bijna een oude klassieker is het aan het worden hier op het platenrad. Want we hebben ooit in een ver verleden naar een protestplaat gezocht. En dat was deze van de Black Eyed Peas, Where Is The Love?

dat is bij sommige protesten natuurlijk nog een hele goede vraag. En de vorige keer zochten we naar een plaat die te maken heeft met vliegende auto's. Nou ja, daar was geen beginnen aan, maar wel het snelweg wat er dan ook nog moet komen in de lucht. En daarbij was de plaat gezocht.

En eigenlijk zou deze plaat, Life is a Highway, ook nog wel van pas kunnen komen voor de inzending van vanavond. Want we zochten een filmtrack. En Life is a Highway, dat is natuurlijk de filmtrack van Cars the Movie van heel lang geleden. Maar we hebben een filmtrack opgestuurd gekregen. Heel veel trouwens. Ook heel veel leuke van James Bond. Die zijn het helaas niet geworden. Maar wel eentje van de Amerikaanse romantische dansfilm uit 1978. En dat was Dirty Dancing. En daar hoorde het nummer bij. I've got the time of my life. Dat is de filmtrack die deze week is ingestuurd. En die op zwart komt in het platenrad. Ja, het was Dirty Dancing van Emilio Adriolio. Nee, dat zeg ik natuurlijk sowieso weer niet goed. Maar het nummer won wel een Oscar, een Golden Globe en een Grammy. Dus daarin hoeft deze plaat zich nergens voor te schamen. Maar nou kijken hoe lang die op het rad blijft. En of die natuurlijk meteen het rad uitgaat. We gaan draaien. Het moment is daar. Voor de mensen die kijken, die kunnen meteen meekijken. En het is geel geworden. Er gaat wel een filmplaat uit. Een echte filmtrack waar we mee bezig gaan. Maar I've Got the Time of My Life, die gaan we nog niet horen. Die gaat het rad op en die horen wij volgende week.

0: Blauwe Ruis op Haarlem 105 met Bluff. En nou ja, het heeft een paar maanden geduurd, maar het is eindelijk zover. Want als 105% Joep voorbij is, dan kan je lekker blijven luisteren. En dan kan je nog lekker even een uurtje langer je best blijven doen om wakker te blijven. Want het 105 talentenuurtje is weer vol en dat is niemand minder dan Dagmar.
1: Goedenavond.
0: Een hele goede avond.
1: Hi.
0: Dagmar, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, hartstikke leuk om er te zijn. Dankjewel.
0: Ik kondig jou nu hartstikke groot aan, maar eigenlijk vorige week was je er ook.
1: Ja,
0: alleen
1: vorige
0: toen
1: week.
0: Was ik
1: ja. Toen kwam ik aan een lege studio, toen dacht ik, is hij er wel, de Joep? Maar,
0: ja, helemaal bezorgd of er nu wat was gebeurd, maar nee, ik lag gewoon ziek in bed.
1: Ziek. Nee, normaal zat ik ook op de dinsdag, maar dat kwam nu even lekker uit op de maandag. Dus hartstikke leuk om hier weer te zijn.
0: Nou ja, en de maandag is ook gewoon een hele gezellige avond op de radio.
1: Ik merk het al.
0: Dus het is hartstikke leuk dat je er bent. Kan je ons even meenemen? Wat ga jij het laatste uurtje van de maandag doen?
1: Ja, natuurlijk gewoon lekkere muziek. Meestal gewoon pop en lekker een beetje 80s, 90s muziek. En ik heb ook een hele leuk soort item. En dat heb ik de Haarlemse Review genoemd. En dan kan je dus, gaan raden wat voor een plek in Haarlem het is. En dan heeft iemand dus een of andere hele rare, belachelijke review geschreven. Ik snap ook niet dat mensen dat überhaupt doen. Maar
0: ja. En dat dan, je er altijd nog op terug kan komen. Dat mensen er ook aan herinnerd zijn. Want dat zit toch in je feed van Google of iets.
1: Ja.
0: Waar je de review achterlaat.
1: Geen idee, maar het zijn er heel veel. En dan kan jij dus raden wat voor plek het is waar die review over gaat. Dus het is echt heel grappig.
0: Zoek jij die mensen ook wel eens op? Dat je ziet dat Barry van Achten uit Heemstede, dat die bij een restaurant in Zandvoort, dat die, zoek je dan op wie is hij?
1: Niet per se, maar ik zie dan wel eens dat mensen soms gewoon 2000 reviews achterlaten. En dan denk ik, dat is dus wel echt gewoon een volle hobby die je nu aan het doen
0: bijna
1: bent.
0: Bijna een part-time baan, denk ik.
1: En ik heb wel eens dat dan iemand wel echt iets heel grappigs heeft achtergelaten. En ik moet er natuurlijk meer hebben elke week. Dus dan ga ik wel even kijken onder die naam of hij nog meer plekken in Haarlem heeft.
0: Want was het dan kijk je welke review niet waar was?
1: Nee. Dat is weer iets anders. Maar dat hoor je straks in mijn eigen show. Nee, het is. Ik lees gewoon een review voor. En het is een beetje cryptisch. Dus je weet niet precies waar het over gaat. En dan kan je dus raden over welke plek het gaat. En hoeveel sterren het heeft. En dan heb je gelijk iets leuks.
0: Nou ja,
1: om mee Haarlem's item te pakken.
0: Wat waanzinnig gezellig. En leuk dat je op de maandagavond bent. Ik zie dat mijn tijd al goed voorbij is. Dus ik ga jou achter deze microfoon zetten. En dan kan je lekker een uur vol op radio maken. Mijn uur zit er weer op 105% Joep. Volgende week weer een nieuwe vanaf 9. Maar blijf vooral luisteren naar 105 Talent. Met Dagmar tot middernacht.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
2: Goedenavond, je hoort zo meteen Elton John en Kiki D. Maar eerst Jason Mars met I

Ja, goedenavond. Het is ondertussen 10:57 en welkom bij het laatste uurtje van de maandag op Haarlem 105. Mijn naam is Dagmar en ik heb zo meteen weer een heel opvallende recensie voor je klaarstaan. Van een plek in Haarlem en omstreken. En aan jou de vraag over welke zaak dit gaat en hoeveel sterren de review heeft gekregen. Maar natuurlijk heb ik komende tijd ook weer heerlijke nummers voor je klaarstaan het komende uur. Je hoort onder andere Break My Stride, maar eerst Elton John met Don't Go Breaking My Heart.

Ja, Break My Stride van Matthew Wilder. Ja, en leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Het is immers namelijk maar één keer maandag deze week. Dus dat betekent dat het zover tijd is voor de Haarlemse Review. Ik ga je zo meteen een review voorlezen van een plek uit Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden welke plek het is. En ik zal je er alvast eentje geven waar je alvast over na kunt denken. Komt-ie. We werden rondgeleid door een enthousiaste oud medewerker die alles uitlegde. Zonder uitleg zou het echter zeer onduidelijk zijn. Nou, dit zegt natuurlijk niet zoveel, maar dit is alvast een tipje van de sluier. Zometeen na Stephen Marley met Hills of St. Anne hoor je hier meer over.

De Hills of St. Anne met Stephen Marley. En leuk dat je luistert. We waren bezig met de Haarlemse Review. En ik zal het je nog even snel uitleggen. Net voor dit nummer hoorde je het al even. Maar een plek uit Haarlem. En daar heeft iemand een review over geschreven. Of nou ja, zou ik zeggen Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden wat voor plek het is. En mocht je dit nou weten, stuur het dan op naar 0600 500 538. En dan wie weet kom jij zo in de show. Laten we maar beginnen. Nou, de eerste heb je net al gehoord, maar ik zal hem nog even snel herhalen. We werden rondgeleid door een enthousiaste vrijwilliger en oud-medewerker die alles uitlegde. Zonder uitleg zou het echter zeer onduidelijk zijn. Nou ja, en dan zal je nu waarschijnlijk denken, wat is dit in godsnaam? Komt de tweede. Wat echt onwaarschijnlijk is, is dat er geen watertappunt is. Wellicht is het wel mogelijk deze te plaatsen. Nou ja, nogmaals, denk je dit te weten, stuur het op naar 0600 500 538 en dan hoor je het zo.

0: Relight My Fire met Dan Harmon. Ja, leuk dat je luistert. We waren bezig met de Haarlemse Review. En dan lees ik een plek voor uit Haarlem en omstreken. En jij kan raden wat voor een plek het is. Ik zal ze nog even snel voor je herhalen. En dan krijg je dan ook eindelijk het lang verwachte antwoord. De eerste. We werden rondgeleid door een enthousiaste vrijwilliger, oud-medewerker, die alles uitlegde. Zonder uitleg zou het echter zeer onduidelijk zijn. En de tweede, wat echt onwaarschijnlijk is, is dat er geen watertappunt is. Wellicht is het mogelijk deze te plaatsen? Nou ja, en het antwoord is het Drinkwatermuseum Waternet in Heemstede. Nou, ik snap wel dat die boos is dat er geen waterpunt is. Van alle plekken. En de eerste heeft 5 sterren. Dus nou ja, die was wel heel blij met de uitleg dus. En de tweede die heeft 3 sterren. Deze reviews zijn wel alweer van een tijdje terug. Het museum is namelijk helaas al 3 jaar gesloten nu. En het is onduidelijk nog wanneer het weer open gaat. Ik hoop maar niet dat deze review over tekort aan drinkwater voor hem fataal is geworden. Altijd jammer namelijk als een museum in de buurt sluit. Dus hopelijk komende tijd beter nieuws voor de vrijwilligers van het Drinkwatermuseum. Jij kan ondertussen lekker verder luisteren naar op Haarlem 105 naar... Wat gaan we zeggen? Oh, Stromae. Maar eerst Dancing in the Moonlight van Toploader.
1: Here we go.

Voor mij met Tout le même, als ik het goed uitspreek. Je luistert naar Haarlem 105 Talent en mijn naam is Dagmar. En ik weet niet of het je ontgaan is, maar het is herfst geworden vandaag, de 21ste september. Nou ja, en daar hoort natuurlijk maar één liedje bij eigenlijk. Ik weet niet of mijn mede-collega's hem al gedraaid hebben, maar ja, sorry, het moet echt. Ik weet niet of je ervan houdt, ik wel, maar komt-ie. September, Earth, Wind and Fire.

Ja, september met Earth, Wind & Fire. Eigenlijk de enige avond dat dit gedraaid kan worden. 21 september. En ja, zometeen is het alweer tijd voor... Bestaat dit echt in Haarlem? Ik lees een paar plekken op in Haarlem. En jij kan raden welke plek echt bestaat in Haarlem en de omstreken. Helaas is er maar eentje echt van waar. Wil je hier meer over weten? Eerst Harry Styles met As It Was.

0: As It Was van Harry Styles. Ja, ik vertelde het net al even, maar we zijn weer aangekomen bij... Bestaat het echt in Haarlem? Dit hoort namelijk bij mijn item van Haarlem 105 Talent. Mijn naam is Dagmar en elke week vertel ik eigenlijk weer drie plekken in Haarlem en omstreken. En welke er echt bestaat is aan jou. Ik ga zo drie items opnoemen en daarvan is er helaas maar eentje waar. En mocht je het goede antwoord weten, app het dan via onze WhatsApp op 0600 505 38. En dan ga ik lekker beginnen. Optie A. Het openluchttheater Caprera heeft speciale boksen opgehangen met sonar om vleermuizen tijdens het concert uit de buurt te houden, waardoor ze geen overlast hebben van de muziek. B. Op de kruising van de gedempte Oude Gracht en de Grote Houtstraat is er sinds 2005 een vrouwelijk verkeerslicht te zien, in plaats van het traditionele mannetje. En C. Het asfalt van circuit Zandvoort bevat een geheime mix waarin voormalige zeeschelpen uit de Noordzee in zijn verwerkt. Wat zou zorgen voor een unieke grip die nergens anders ter wereld te vinden is? Nou, mocht je dit dus weten, stuur het op naar 0600 505 en dan hoor je het zo. Maar eerst, ik wou dat ik jou was van...
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper. Ondertussen waren we bezig met Bestaat dit echt in Haarlem? Ik zal ze nog even snel voor je herhalen. Maar voor als je net bent ingetuned. Ik noem 3 plekken in Haarlem en omstreken. En 1 daarvan is echt waar. En jij als luisteraar kan raden welke plek er echt bestaat en welke niet. Komt-ie. Optie A. Openluchttheater Caprera heeft speciale boksen opgehangen met sonar om vleermuizen tijdens het concert uit de buurt te houden, waardoor ze geen overlast hebben van de muziek. Optie B. Op de kruising van de gedempte Oude Gracht en de Grote Houtstraat is er sinds 2005 een vrouwelijk verkeerslicht te zien in plaats van het traditionele mannetje. Optie C. Het asfalt van het circuit Zandvoort bevat een geheime mix waarin vermalen zeeschelpen uit de Noordzee zijn verwerkt. Wat zou zorgen voor een unieke grip die nergens anders ter wereld te vinden is? Nou, en dan zal ik jullie maar weer uit jullie lijden verlossen. Het is antwoord B. Als je in Haarlem op het kruispunt van de gedempte Oude Gracht en de Grote Houtstraat staat te wachten, dan sta je niet te wachten op het bekende saaie mannetje, maar op Sophie. En dat is de naam van de vrouw in het verkeerslicht. Sophie verscheen ook voor het eerst in Amersfoort als symbool voor vrouwenrechten. Maar nu is ze ook te zien in steden als Utrecht en Haarlem. Ja, en ik heb er toch weer een leuk nummer bij gevonden. Het lijkt er niet helemaal op, maar toch een beetje van hetzelfde. Sophia van Alvaro Soler.

Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Je luistert naar Haarlem 105 Talent. En toch nog even het weer voor vannacht. Vannacht blijft het droog in Haarlem en koelt het af tot een graad of 14. Morgen blijft het helaas bewolkt nog en in de middag wordt het maximaal 20 graden. Het weer trekt met het begin van de herfst dus eigenlijk gelijk een bijpassende grijze trui aan, om het maar zo te zeggen. Maar laat de regen voorlopig nog even op zich wachten. Maar zo meteen hoor je de Bee Gees, maar eerst The Cure met Boys Don't Cry. Je hoort Haarlem 105 Talent van

Ja, More Than A Woman van de Bee Gees. Je luistert naar Haarlem 105 Talent. Mijn naam is Dagmar en volgende week maandag van 11 tot 12 uur ben ik weer bij je terug voor meer Haarlemse feitjes en lekkere muziek. Morgen van 7 tot 10 uur is Rob Jonker weer voor je met weer een fantastische ochtendshow. Maar als afsluiter heb ik toch nog even een afscheid van de zomer, aangezien vandaag weer de herfst is begonnen. Island in the Sun van Weezer. Maar daarna non-stop muziek en een hele fijne avond. En tot volgende week. Eerste Island in the Sun. Ja, toch mijn favoriete nummer van de zomer. Daarom moet hij nog even gedraaid worden.

0: Bebo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel